0: dat ik dus in die pandje, dus ik zit er niet, dus in die pandje.
1: Wat is dit?